Najua Zenuma anakumbuka ile masolo samedi. Gisi bilikuwa kapale na itakuwa toujours carré. Zenuma, twende. Allez, 1.

0: Askari Kusili Masuru ya zamani, bwana Amosi Bisimo naye anasema anafuata, Pasta Msagalusa, Juvenal Rushule,
1: Mtu
0: anasema anafuata kabisa kipindi.
1: Très bien. Nyimbo Hortense yake Taboulay deja inafurahisha, ba vyote ilikuwa tufuata de quelque part. Tusikilize après tu développer.

internet sikiliza ile bitu chuka se chubaka mwambie Thailand mwambie deja mura mwende nabo pole pole sikiliza ale ale